Als je één dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap bring, zou ik dit zing. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan

Ik is daar gewoon duidelijk klus op de hart geweest daar veel van Italië. Grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Alright, geweest daar weer van Darius Rucker op Rakkerd Radio. Hy is die hoofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Rakkerd. Goedemiddag, ek wil sê, welkom sê vanavond, met vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Handelie en Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Rakkerd Country, sonde aande 6 tot 8 hier op Rakkerd Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie in een rij, klink so, lekker luister.

Fast Cars, leuk is er weer dan. Fast Cars, leuk is er geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Maar voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Gold. En dan voor jou Country As Me van Chase Rice. En dan voor jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, leuk is wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in Zuid-Afrika nie, maar zo heb je het ook gezegd, het is baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwart Radio.

De kerstdag weer gezellig geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt van Off Your Time Is Love. Dan Off Your Toby Keith, samen met Willie Nelson, Beer For My Horses. Dan Keith Urban, Kiss A Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: Ik ben zo geweest door de Keith. Ik ben geweest door jou. Kies een girl op een ramkat. Wat voor Stanley Leroux. Leroux. Zo'n fancy van. Maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young. Dan altijd voor je last name van onze Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young. Stanley Leroux. Leroux, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others

Ja, vir gesorg geweest door Stony Leroux. Veilig Jan geweest op Rangwater Radio. Pensita. Mekkie vir Anke is daar vir jou. Pas op hulle geweest om een keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eindelijk Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar hulle in Texas in Amerika. So van ons program vir jou alles van Amerika af. Maar hulle is seker al 2 jaar in Amerika. Niet meer. Harry en Tony Campbell, wat die is daar wat aardig is in Amerika en Texas. So van ons program van die taalwak met de likkie van Harry en Tony Campbell. Het medley van hulle tribute vir Joe Dolan. De volgende keer pas op hulle wees. Wees af de volgende week. Of hier, we sal weet onwerig met die goeie medley show, Sampieter. En met hem morgen aan dit tijd vir Desmos Maandag, Sampieter. Net hier op Ramkant Radio. Pas op hulle wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet Joe Dolan medley.

Hey, those were the days, sê Mary Hopkin, en ja, eindelijk moet het vandag wees, daar die was die dag, en, want ons het een baie, baie speciale program vandag, wat ons doen, exclusief Afrikaanse liedjies, en ook baie speciaal, want ons het een birthday girl. Baie geluk met jou soveelste verjaarsdag, aan my gade, Nalita Elfriede, Nie Brink en nou Venter. Jy moet een wonderlijke dag hê en lekker verjaar, maar mag al jou toekomstjare vol pret en baie lag wees, alles in goeie gezondheid en in baie liefde. Hier is die Campbell Broers om vir jou die program af te skop met een lekker hippie poera verjaar, Likie. Lekker verjaar, Nita.

Hoop al jou wense word waar, sê Herbie & Spence, wat vreselik opgewonde is oor Nita se verjaarsdag. En ja, daar is nog genoeg ure in die dag oor om my so een bietjie lekker te bederf vandag. Geniet jou dag, Nita. Ok, ons stap aan en ons kom nou by Herbie & Spence. Hulle is uit een muzikale gesin van 14 kinders. En hulle begin hulle sangloopbaan in 1969 toe hulle aan talentcompetitie op LM Radio in Pretoria deelneem. Een platenkontrak met RPM in platenmaatskapie het kort daarna gevolg. Hulle treffer, die Wilgerboom, het in 1972 een roemrijke loopbaan in die Afrikaanse muziek ingelei. In 1978 is alle na landwye meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewys. Nou die een wat hulle vandag vir ons sing, daar is een ander liedjie wat ook dieselfde wysie het. Kyk of julle vir my kan sê, wat is die ander liedjie? Hier kom hulle met My Sonnestraal.

Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is in Aasvoelkop, een voorstad van Johannesburg, op 14 November natuurlijk gebore in 1929. Hy was een van vijf kinders van Hermanus Potgieter en een drukker en sy vrou Maria Nodee. Op 2 Juli 1977 is hy in een motorbotsing by in die oud Transvaal naby Taalten oorlede. Julle ken daai kruising daar. Gert Potgieter doen vir ons mooie meisies, fraaie bloemen. Hy praat natuurlijk van ons SA meisies. Kom ons luister.

die brammer sprang en die trekker trek te samen. En een brandewijn dan waar die lammers lang.

flink uit die vere van Vanus Ruitenbach, daar gespeeld door Fred Wooldridge. 1890 is die ou gebore. Ja, en uit in my leeftijd het hy hierdie ding opgeneem. Nou voel ek skielik oud. Die Universiteit van Potchefstroom, net so Afrikaner soos enige ander sanger, die Alabama studentengeselskap, en ja, ek sal hier net gauw moet dooddruk, weet nie hoe nie, wat ek wou sê, en ja, hulle, die Potchefstroomse Universiteit, Koor, Alabama, hulle sing nou vir ons, ek sal sommer twee in een rij, wat hulle al baie bekend voor was, en wat ons allemaal geniet het, en dit is ook twee, wat ons allemaal lekker saam kan sing, en die ou studente gevoel weer kan kry. Die eerste ene is, ek sien een ster, en direct daarna slaan ek sommer dadelijk oor na Op Mooi Fontein, groei die met Ralwijn. Lekker luister.

Hey, die kleurryke taal, Afrikaans, jy weet, hoe hy sê, ek soek om die bok, ek het om gekry, hy is weg. Hy het om gekry, hy is weg. Ja, nee, so beskrywend en goed uitgedruk. Nou, nog Afrikana, Karstens, en onmiddellik kom Nico sy naam op, is geboor op 10 februari 1926 in Kaapstad en het op 13-jarige ouderdom sy eerste trekklaviercompetitie gewen en 6 maande later een volwassen muziekcompetitie. Hy het op 17-jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Karstens sy bekende Likie Sambesi het een wereldtreffer geword en is opgeneem deur, luister nou hier, Impressive, soos kunstenaars soos Eddie Calvert, Ecker Bulk, Bert Kempfert, ek meen, The Shadows, James Last, Jet Atkins, Floyd Kramer en Johnny Dankworth. In 1982 neem die Piranhas dit na nummer 17 in die Verenigde Koninkryk. Ander weergaves van Karstens composities is opgeneem deur Horst Wende, Henry René, Jeff Love en ander groepe in Australië, Italië en Pole. Nou ja, as die liekie nie getravel het nie, dan is dit nie, dan die nie geskryf nie. Nico Karstens doen nou voor echte vir ons, ander ene, en gryp die een wat naast aan jou sit, kom wals, natuurlijk die klokkie wals.

Chris Blignout, daar het jy, ek hoop jy het saamgeluister, Alida, ek sien jy het ook aangevraag vir die plaat, en dat jy dit geniet het, maar Oudouzie het een goeie job gedoen, om die ding te laat herleef. Ek onthou, toe hy hom weer uitgebring het, toe ek nog so'n ou kroeg in een restaurant gehad, daar in Daniel Skylse wereld, en wie as ou Rupert van Dousie opgekom het, het al die jeug opgespring in hy vloer oorgeneem. So, ja, die ou goeders bly maar treffers. Ok, kom, ons gaan na James Travis Reeves. Nou ek weet, dis Afrikaanse program, so my nie bekommerd raak nie, maar ons bly op Afrikaans. Hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry, wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minute op een Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem. Nou, ha, hier is die trick. Jim Reeves sing Afrikaans. Hy sing Jy is my liefling. En dan gaan ek om sommer een tweede ene ook gee. Rug aan rug daarmee. Waar hy voor ons daardoor soos hy dit uitspreek, daardoor in die bosveld. Hier kom Jim Reeves. Lekker luister.

Droomvrou van Lucas Marie, en ek sien dat Hanley dit claim vir haar en André baie speciale betekenis vir die twee van hulle. Nou ja, Hanley, dan draan ze het aan julle op. Hanley van Rooi, jy en André moet, ek hoop julle het om geniet. Ons stap aan en dan sê ek ook sommer baie welkom, ek moes het eindelijk al lang al genoem het, Annetjie daar van Euphorie, daar van Port Elizabeth. Baie welkom, ek sien jy luister ook saam en ja, ons trek nou by die afsluiting, maar jy daarom een hele stuk van die program saam geluister en ek hoor jylle daar op Port Elizabeth het sulke waterprobleme. Jy moet ons een bietjie vertel daarvan. Ek hoop dit raak gauw uitgesort. Ek weet nooit wat is lekkerder of wat is meer aanvaarbaar om sonder kracht te sit of om sonder water te sit. Ek meen, ja, is moeilik ene. Maar na Lucas Marie daar so, kom ons druk nog ene kie vannig in en dit is nog een legende. Afrikaanse legende. Ons luister gauw na El Debo en wat anders as Sonderreligies.

Jy, twee in een rij, van die Namakwalanders, om Janse se tees en Pietersburgse se tees lekker, ek glo, nou is die voete warm, nou is die voete warm. Ja, jy moet partij keer verskoon, maar vanavond, met my nieuwe system, het ek nou twee hard drives, of een SSD drive, wat nou die main drive is, en dan het ek nog, nog een hard drive, maar om die goed nou van die ene van die hard drive naar die SSD toe te kry, dit is nog een bykie van een probleem partij keer, en dan trek ek die song in, en dan het ek om verkeerd ingetrek, en dan bypass die system net die song, en dan gaan hy na die volgende song toe, so

was daai mater van my daar uit Kraaibak uit die burgemeester. Hy's doodstil, Johan Kuil. Hier is een van jou nommers, swak op mond.

0: Dr. Hook met Baby Makes a Blue Jean Stock. Annelie van Rooyen sê hierso, Nancy uit 'n koue betonoerwoud, ons lê onder die velle en luister, al die gesmelte sneeuw van Natal en die Kaap, waai nou na ons toe en dit is bitterkoud. Ja nee Annelie, ek kan jou naam ook vertel dat hierdie afgelope hiervan, van Sondag af, was het nou glad nou nie, hoe sê mens, smiles hier in die Grabouvallei nie, maat, kyk, hier was het op koud, in die wind het gewaai, stormsterk, en die wind was snerpend, iemand ergens het een verskrikkelike groot diepvriese deur opgelos, want wrachtig, ons het hier gebibbere gebewe, vandag was het nou, vanochtend was het nog koud, die wind het gewaai, en, maar hier later namiddag het een bykie daarom die son skyn, so daarom die ergste koue uit ons bene uitkom bak en so aan, so, dit was daarom namiddag een bykie meer aanvaarbaar gewees as wat het vroeger hierdie week was. So sterkte vir julle, ek weet, dit gaan, het gaan nie makkelijk wees hier. Maar lema daar onder die velle en geniet die warm muziek van Ramkad Radio. Eerst terug daar so na my ou vriend toe, Willem Harmse, Willem Snorre. Ja, die ou was, ek het saterdag het ek so bykie een uitsendingkie gehad om nog van die krieke op die brieke uit te soot. En toe was die ou daar in Oudtshoorn by party gewees, en ek dink ek het saterdag ook so vir julle so bykie ingelig oor die party, maar hier is homself, laat hy gauw vir julle vertel, wat was saterdag aan die gang gewees.
1: Toe ek net vergeet om vir jou te vertel, of vir die luisteraars te vertel, ons het saterdag verskrikkelijk lekker gekeer saam met boeremuziek mense,
0: jebo,
1: in Oudtshoorn by die hoërskoolsaal. Ons het gedans, oh. En dit was spyk, alle orkeste was weer op hulle stikke.
0: Yes, like
1: en hulle is gebore om muziekinstrumente te speel. Hoe geseend is hulle nie?
0: Ja.
1: Dankie hoor.
2: Bye.
1: Toi, jy wat nou sê, dit was nou mooi weer gewees en alles tot Sondag toe. Jy moet net een ding in jou leven onthou, dit was somer en somer en toe kom vrouwendag, toe sit koud. Nou wat nou? Had die vrouw eens een bietjie antwoord?
0: Ai, waar vat Willem hom nou? Ek gaan hier so, hy het vir my so 3 video's gestuur, ook saterdag of 4, van daar waar hulle so speel die boere, toentertijd, boere feest was. So, kom ons luister gauw hier so, wat net so een lusmakerkie van wat die ou gekeier het. Nou wil hy nou eerst download hier so. So, oké, okay, ek gaan hom so lang gauw download, dan kap ons gauw een bykie noord, want hierdie ding gaan nou, hy het nou een of ander, ja, voordat ek nou myself hier so in die voet skiet met hom, dat hy my eerst gauw download, ek speel gauw vir ons iets anderster, Dwight Yoakam met Suspicious Minds.

Dwight Jokum daar met Suspicious Minds. En hierso is die beloofde, so speel die boere toentertyd een boerefeest aangestuur deur Willem Snare. Vanaand vir julle luisterplezier.

Yes, like mense, ek kan aan wiele dit sê, dat is so die video kyk, dis diep lekker te daai. So as jylle hou van een stukkie boere, Joel, een stukkie boere muziek, ek het nou sommer so lus geraak vir hierdie muziek, ek gaan sommer nou hier so van agtje se kant af hou van so een paar lekker nommerkies gooi, vir al jylle boere muziek liefhebbers. Maar voordat ons daarby kom, David Hasselhoff, Highway to Your Heart. Onthou jylle om nog, dan sê ek Knight Rider, ah sê, dis die ou van Knight Rider, hy kan gesing het ook.

Hey, het jy hom nou koud gelei? Huh? Jy of papa nou koud gelei? Is papa nou alright? Jy hartklopping is aan hom gekalmeer. En al die lekker goeikies na al die voetestamp toe. Nou ja, nou vat ons hom net stuiver vas hier na 9 uur toe. Nou vat ons hom net vasser.

Hey, so wat is Saterdag aand loop hier so, Saterdag aand, Woensdag aand loop hier so op Ramkat Radio. Ek hoop julle geniet die musiek, ons het nog so 15 minute oor voordat ek met tot sien sê. En daar was nou Skellywag met I Know You're Scared en Aaron Goodwin, Country Dance, hy is volgende.

Hey, lekker kiep voor al met de crown. En volgende is Eurythmics en hulle sing vir ons Love is a Stranger, the BBQ Remix.

0: Attention, strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
2: Chicken banana, chicken banana, chicken
3: banana. Yay, després bon dia, Bronca Dràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jo, Bronca Dràdio, petsie, petsie. Nou, mijn naam is Rob Koos, en ik wil jou terug welkom verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja, ek was laas vrijdag aan so'n bykie onder die wolke gewees, maar vanavond is ek bo op die wolke. Ah, sê, hoe vanavond het een lekker week gehad, en jy kan bykie oor laat sak, die vierkie aansteek, of so'n net so'n bykie rock and roll op die huis. As jy chicken of as jy banana. Ja, vanavond was baie lekker kerie op Ramka Trani, op 076-032-39-73, WhatsApp nummerkie. En ek hoop vanavond dat jy gaan lekker vanavond geniet. As het koud is, maak die vuur groter, as het warm is, trek hy voorbaaikie uit jou papa, en laat jou deeg beweeg. Ja, ek wil ook vir julle sê, baie baie dankie, vir julle ondersteuning en saamluister op een vrijdagavond, en ook altyd julle so lekker fun is. Ek het een lang, lang week gehad. Weet jy, oom is al sekerig is, en so kan jy ons maar bykom te werk, maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, pap,

querido Bram Cadrón, el Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramkatradio.co.za. Man, zoals dan hier altijd zei, dus breek op en kijk. Ik hoop vanavond, je eet vanavond een lekker aand en je gaan lekker samen ons keier. En die vleisjes gaan braai en die vierkies gaan brand. Dus natuurlijk hoe dat hoort hier op Ramkatradio. En is net zo 10-11 minuten na 6:30 natuurlijk ons grappie tijd. Vanavond gaan oom Tolla ons een beetje vertel van een ding of twee. So jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ik ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen ons keier. Ek krijg nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie. Ek het nog nie jou naam daar nie. Maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel. Vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na een paar doepas en ek dink toe by myself, wie ben die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal in my resyne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug op belag. Jou Bramke Dranie op en sê op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond ek jy koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mys het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer was jullie die ene keer gehoor van Outfield? Outfield, heel Bramke Dranie, met Jola. You know

is toi de toi. Maar is anderbij. En ik luister net Ramkat. Want als je Ramkat luister, dan brand je niet vast en je koekoekie oorie. En je voelt thuis, want je is bij je huis.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program kan draai op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie, jou program kan draai, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op program kan draai, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke boeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voormaat, baie geluk oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond, so grappie tyd hier op Ramke Radio, is om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal wel met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramke Radio, .co.za.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard van Wadjie nog, Gerard van Wadjie. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Rek, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan, nie, ek sê dat Gerard sy halfjackie weg. Ek sê die vark kom hier uit die. Hy sê ek seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op, en ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die bijname, ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day day. En op die middelkolletjes het krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na al gestap en sê, is chillerig. Krolle sê, alles is recht, altijd recht, Toyota. En Krolle skop af, er is een prachtige een met hang onder die barres, Kentucky koetsie, Kentucky vat een prachtige lucht in draak, maar Rappelbeek roes daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugby hierdie, en my vang hy lekker rugby hierdie. Nou leer die mannen daar boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bal, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boer blees, Muffy Martens. Die skies net daar sê, staan een beetje op Muffy, wat gaat nou wat Johannes met die voetbal spelen dan? Nou sê het Moffie wat haar terug as jy als met die skies het, hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, sy los te buiten, my man, die vaste skram word aangevorm, my man met die bal, want as het is meekat, meekat druk so'n bietje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat stilkan om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas bota. Meerkat is by naas voorbij, hy laat wiel. Them stones, fire stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy rij, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtigheid, ligheid, en ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meer, kom dek prachtig. Hy kry vir Boegel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, Diederik soek by. En die hele spelletje met dogma boop staar daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op Nieuweland. Nou is het olifant was tussen wat laatste jersey, ze zei dat breng hem een nieuwe jersey, hij kijk om zo tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trek hem zo, zei dat leef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal wat dan gooi, wordt een klap naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn Breslau, brandewijn geeft kasterolie pinaar, kasterolie al. En hij knip. En hij al, en hij knip. En met zo'n boog, denk er over die doelijn. En nou zei die kennis hulle van chips he. Ik zei, don't say chips, say Willis Kinkelkat. Deedle deedle dee, Kinkelkat.

0: Diep het te uit.
1: As die buurvrou kla, sê die muziek harder. Want ons luister Ramka Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka Radio. .co.za

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plek kan uitdoen. Kijk hoe loop je zweet mij af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel of ik wel versmoord is. Alsof iemand meer aan die keel beet en druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen, zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trekt, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inazen.

Môre laat net as so uitloop na ons kuier. En dan? Oh, okay, en ek kyk. Kari